0: Luister FM.
1: Tussen hier en daar en wie weet waar, het ek my hart op haar verloor, in die Shakespeare van haar woorde, in een liedjie se akkoorde.

Oefenberg, les boeitjes kraan. Aan die zwarte rivier. Met wit gekalkte muren. Waar die opstal mooi versier. En s'nachts is daar een kinderkoer. En een vrouw met zachtjes zin. Die vlucht van Boeitjeskraal, wat vier geslachten onheil brengt. Boeitjeskraal lang geleden, was die zwarte rivier een vloed. En die karretje mensen uit die opstal, even mooi kom groet. Net schuilen voor die nacht, meneer, kijk hoe erg lijkt die rivier.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Want ik denk het was zo 10:45 toen ik weer in mijn hart gaan delven. Zien, jij is niet meer daar, nee, jij is vervangen. Kijk terug bij die beginstreep, op een blaasmeisje verlief. Lieve Jezus, ik vraag mooi, help mij alsjeblieft. Daar is nog tranen in mijn handen, nog schade in mijn landen. Ik is verlief, ik weet ik is verlief.

dan Del. Geluk leidt niet bij jou, niet maar bij mij. Ik terug bij die beginstreep, op een plaats meisie verlief. Lieve Jezus, ik vraag mooi, help mij alsjeblieft. Er is nog tranen in mijn handen, nog schade in mijn landen. Ik is verlief, ik weet ik is verlief.

vang mijzelf weer, sta naar je oor. Ik voel mijn hart vinniger klop. Daar waar jij gaat, mijn bok.

datum kan man net så vel. Enige datum wees. Mis blij altijd zelf. Voor en na dat hele.

hipster drink a craft beer. A beer last sleep voorbij. Uber metroman neem me selfie. A taxi vuvuzela's blast voorbij. Mijn koffie bij die straatcafé staan koud onaangeraakt. Mijn courant die leen nog één kant, ongelees, onopgemaakt. Kom voor een virtuele reis naar een bonklein paradijs. In een briesoese zoetzaak stilte, met dierie blare suis. En die tzitzikama, plek van bij een water in die tzitzikama. Vroeger of later, daar is geen zijn wat kan verdwijnen in die hart van de tuin van Eden.

Ik word heel heil het verdwaal als je roept naar mij. En ik leef wakker in een stil woestijn. En dit is meer als een kunst om een gunst te vragen. Om dit wat ik heet voor jou in te ruil. Ik besef het is dom.

niks is beter dan een stukje melktaart in die oogend nie, nee? Die melktaartcommissie daar met Proudly South Africa, net voor het Jankie Lou gemaakt is, Jan met Toetown Life en Franja Du Plessis met Geen My a Boersjeen. Het is nou tyd vir my om julle te groet, het is 8:45 hier op jou lekker luisterstasie. Soos ek genoem het, ek is nie vanavond en nie, ek het 'n funksie wat ek na toe gaan, maar Niels Meyring Brits gaan regstaan tussen 6 en 9 om julle vanavond op 'n rondom talie rits te neem. So bly ingeskakel vir daai een. Van nou gee ek oor aan JK wat in is net hierna met die JKB, die Jacques Kilian Branch en natuurlik lekker muziek soos net jou lekker luisterstasie kan. Is altyd lekker om so met julle te kuier, ek vang julle morgenoggend selfde tyd, selfde plek, reg hier op Luister FM.

Zeg van mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en die laatkomerij. Zeg voor mij, Katrina.

waar de regen vandaan komt. Met ons vensters was en die zon wat het opdroog van die skaries op die gras.

Specs, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Ons is twee Suid-Afrikaners en een backpacker. Iewers in Europa in een stad. Ons ken een Millie en een stropper en een John Deere trekker. Sy die weer in die kultuur geonderskat. Want hier sit ons in een kamer met een Aussie en een Kiwi en een Duitser en een Ier en twee Japs. En allemaal behalwe ek en Stevie bestudeer opgewonde hulle maps. Hulle chat oor als wat hul gaan sien, wat er museums en wat er altijd sy gebouw. Ek en Stevie chat oor ek bij hun oor 2010 sy soccer World Cup en sy broers haar over trouwen. Maar in ons sak is daar een pakkar van een jylle aan een missie. Praat nie uit nie, dit is confidentieel. Dis een Suid-Afrikaanse competitie om te ontsnap by die bank.

Daar is die klanke van Joe Black en hy sê vir ons, voel jy die genade? Net voor het Robbie Wessels met liewe ouwers en Bok van Blark gee vir ons hy blubbelsje bien. Tijd is oor 18 minuut oor 12, dit is die 30ste September, die laatste dag van September 4 jaar. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn, ek is Etienne. En soos ouder gewoond, ook vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega, pastoor Jacques Kilian, baie dankie sê vir weer eens een pijkprogram. Ek heb een Jacques weeksdag krijg tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek met julle recept wat vir my aangevra was dier een van ons luisteraars het vir my gevra, Etienne asseblief, ek soek een kermel rice crispy mal van lekker. Recept en ek het vir enig gekry, absoluut heerlik, is so makkelijk om te maak, so wat het behels is, is nou, sal ons nou sê, een mal van lekker, of een marshmallow, soos ons hom sal noem, wat dan nou gedoop word in een karamelsaus, en dan word hy nou, dan word daar nou rice krispies oor hom gesprinkel, so dit is soos een krakerige karamel malva pudding, wat jy nou aan mekaar staan, die spesifieke recept lever so 30 tot 40 van hierdie mal van lekkers afhangende van die groot die mal van lekker is. Ek verkies nou hy groot wit en pink is, hulle werk nou mooi, want jy druk soms so tannestokkie in om en dan doop jy om nou dier al die goed. Dit is baie lekker, vooral as het kom by kinderpartijkies of is hy net so lis is vir ietsie soet om aan te peesel. Ek weet die kinders is gaande hier hoor. En dit is wat ek vandag met jou deel en dan ook deel ek met julle een heerlijke peeselhapie. Ek noem hom een vinnige en makkelijke partijkie broodjie. So wat het behels is een vel skilverkoorse deeg, waar dan nou so'n bietjie gesmeer word met bladjang, mis is bols bladjang, en dan kry jy so'n laagie salami geraspelde kaas, en dan word die oukie nou opgerol, en dan word hy in wieliekies gesny, word gepak in een oondbak, en dan druk jy nou een weense worsie, wat jy nou so, in, ek sou sê, so'n duim lengte gesny is, druk jy dan nou bo in die middel in die sê ek sê wieliekie in, en dan bak jy nou hy oukie in die oond. Dit is nou een heerlijke peeselhapie as die manne nou so voor die kassie sit en rakpie kyk, of wat ook al die geval is, as jy vriende oor het vir een braai, en jy wil so peesel aan iets, terwijl jy nou wacht vir die vuur om uit te brand, dan is hierdie partijkie broeikie nou net die ding. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalis op Luister FM, en net so op die Luister FM recepte groepies. Welkom, stuur een boodskap in die atelier 082-333-667. Tijd so 20 minuut oor 12, jy is ingeskakeld op Luister FM.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Jennifer Rush, Ring of Ice, luister in film, lekker muziek, Christa Visser, skop ding af met chocolate sigarette. Goeiemiddag, is Big Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive, dis een wille woensdag en is goed om saam met jou te wees. Ons is saam tot so net voor 6 op die woensdag, die 30ste September, oei, is omtrent voorbij, nee, amper daar. Ons gaan lekker saam kyk, weer om die draai, sportnies topic ook natuurlijk. Ons het ook jou kiekie kyk, hardstaf, en natuurlijk, dis een wille woensdag, so raai die lawaai, saam met Mark Marshall, as hy so saam met ons nie had, en ons keire bietjie saam, ek sien daar op Facebook, op Sandula Conservation, hy het een boomslang, een lekker groot boomslang gevang, een bietjie vroeger vandag, gaan kyk naar die video, en die foto's van hoe die slang lyk, so ek dink, ons gaan daarvan hoor, as hy later by ons aansluit, maar vandaar ons aan met jou muziek, jou weerle, om die radies by die West, sy sê, ek wil net dans.

Mensen kon een stukje saam my vat van hierdie wereld sonder een afdraaipad. Wat's valler as asfalt?

0: Wargewee. Ik smaak hoe duk stukken, ik heb die meer woorden niet. Om alles op te som, wil ik jou een advies. Ik smaak hoe stukken, kom ons raak gekuis. Are you wise?
1: Jij onthou hoe jij hierdie kant geloop het? Yes. Nou draai voor mij lekker om en dan loop je weer aan de kant toe. Great. Bye.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef

0: di Hrui.
1: Mogen rechter een lekker familienale vrienden deel is nou feest. Zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober en die gaan dus bij jou.
2: Daar is iets voor die hele gezin van kostnelletjes, cybelproducten en boerensport, tot de kaas en yoghurtmaak cursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders gaan die kinderbreed area geniet, terwijl muziekliefhebbers kan uitzien naar optredens ter onder andere die Jackie Lau Band, Ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beschikbaar bij Quicket en respecteer asseblief boeren se biosecuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosecuriteitsoplossings vir jou boerdery.
3: Liefie, die wasmasjien loop.
4: Huh? Waarheen?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
5: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

je, als ik jou net in mijn arms kon houden. Maar ik denk je weet niet wat ik voor jou voel.

daar was een houtkruis. Er redde aan een houtkruis vastgeslagen. Ja, daar was een houtkruis. En daarom zal ik zijn. Ik onthou voor David, voor die ark het hij gedans en juich na die kruis van Jesus. Hoe zal ons kan handen vouwen zwijg, want daar was een houtkruis. Ja, redder aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis. En daarom zal ik zijn. Wie zal mij kan stil maken? Wie zal mij gitaar ze snaar afbreek? Wie zal mij kan dood maken? Als mijn voeten in het dans wel los van breek, want daar was een oud kruis. Ja, redder aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis.

plaasgevoelens, hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pijn nie. Door die spijkers, door die bloed, daar die houtkruis kraak. Want daar was een houtkruis, ja, redde aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis, en daarom zal ik zijn. Van, daar was een houtkruis, ja, redde aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.